Ik was 17 jaar. Sta met mijn vader op een soldatenkerkhof ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei. Mijn vader zegt, kijk jongen, al die jongens die hier liggen zijn van mijn geboortejaar. Die hadden hier nu kunnen staan met hun zoon. De vrijheid die we hebben wij gekregen door deze jongens. Toen werd het stil. Ik heb iets van die stilte geprobeerd te vangen door dit lied te schrijven in opdracht van dit centrum hier, wat dat herdenkt. Degene die er niet meer zijn en degene aan wie we onze vrijheid te danken hebben. Omdat er ooit een man was

Karel van Ossietzky, Jan Kampert, Victor Garra, Selma van de Perre, Ken Sarovivwa, de soldaten op het strand van Juno, Gold en Utah, door mensen zoals zij.